Ka e pande bua tande irapapapadea e sai kabonda bila rebekendo baya sai bilibe sai kababonde la baita.